0: Het was toen als stroming was het meer techno house wat Gabba House was. En nu is Gabba House, wat ik je zelf zei, een soort van platte meuk. Die iedereen met een beetje software of sequence in elkaar kan draaien. Je hoeft er niks voor te kunnen. Je gaat achter je keyboard zitten. Je toetst drie noten in. Miep, miep, miep, miep, miep, miep, miep, miep, miep, miep. Je zet er een vierkwarts kick onder. Boek, boek, boek, boek. Je gooit er een kreetje van woe. Zoals ik al 3 jaar terug deed. En je hebt weer een gabbeplaat.
1: Gabberhouse is de populairste stroming in de house tot nu.

get destiny. I want to travel to higher spiritual planes.

okay. Our city is okay. Our city is okay.

LSD is okay. LSD is okay. LSD is okay.

Met composities laten we u vandaag de sonate voor blokfluit en basso continuo, opus 1, nummer 2 in G klein horen, in een uitvoering door Michala Petri, blokfluit, en het Academy of St. Martin in the Fields Chamber Ensemble.

U hoorde een sonate voor blokfluit en basso continuo van Georg Friedrich Händel. Dit is de ochtendeditie, dagelijks te beluisteren op deze zender tussen 7 en 10 uur. U vindt de speellijst van dit programma en informatie over de vele andere programma's die de Concertzender uitzendt op onze website concertzender.nl of in de app. Net als Händel voor hem had gedaan, reisde Felix Mendelssohn Bartholdy naar Italië. Zijn tweejarig verblijf gaf hem inspiratie voor zijn symfonie nummer 4, opus 90 in A groot. Deze Italiaanse symfonie kunt u nu beluisteren in de uitvoering door het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Yannick Nézet-Séguin.

De vierde symfonie van Felix Mendelssohn was dat, gespeeld door het Chamber Orchestra of Europe onder Yannick Nézet-Séguin. In Leipzig inspireerden Felix Mendelssohn en Robert Schumann de jonge dirigent en componist Karl Reinecke. Jaren later schreef Reinecke voor het koor en orkest van het Gewandhaus in Leipzig de Sommertagsbilder, opus 161. Het werk bestaat uit 7 delen, waarbij koorstukken worden afgewisseld met orkestrale intermezzi. Gregor Meyer dirigeert het Gewandhauskoor en de Camerata Lipsiensis.

Aan het eind van deze uitzending van de ochtendeditie dansen we nog even verder. Nu met de danzón nummer 4 van de Mexicaanse componist Arturo Márquez. Benjamín Juárez Echenique dirigeert het Orquestra de las Américas.

Tot slot van deze uitzending van de ochtendeditie hoorde u de Danzón nummer 4 van Arturo Márquez. Wilt u informatie over de gespeelde werken, dan kunt u de pagina van dit programma bekijken op onze website concertzender.nl. Deze ochtendeditie werd samengesteld door Peter Simmers en de muziek was afkomstig uit de collectie van Muziekweb. We wensen u nog een fijn vervolg van deze dag.

Dit is een concertzender met meesterpianisten. De relatie tussen Sergei Rachmaninov en Vladimir Horowitz behoort tot de fascinerendste uit de pianogeschiedenis. Twee Russische emigranten, twee uitzonderlijke pianisten en twee totaal verschillende persoonlijkheden vonden elkaar in New York. Hun verhouding was niet alleen die van componist en uitvoerder, er ontstond een vriendschap waarin bewondering, kritiek, competitie en zelfs iets van een vader-zoon-relatie door elkaar liepen. Horowitz was nog jong toen hij Rachmaninov ontmoette. Het beslissende repertoirestuk was diens derde pianoconcert. Een werk dat technisch zo veeleisend was dat aanvankelijk maar weinig pianisten het aandurfden. Horowitz had het concert al in Rusland gespeeld en bracht het vervolgens voor Rachmaninov ten gehore in New York. De componist was diep onder de indruk. Volgens een bekende overlevering zei hij dat Horowitz het concert had opgeslokt. Het is moeilijk om de geschiedenis van de Rachmaninovs derde zonder Horowitz te vertellen. Horowitz was trouwens niet de oorspronkelijke bestemming van het concert. Het was de grote pianist Josef Hoffman aan wie het werk was opgedragen. Maar hij speelde het echter nooit. Horowitz werd wel een van de belangrijkste ambassadeurs van dit pianoconcert. We gaan er naar luisteren. Het is een opname uit 1978 met Horowitz aan de piano.

Geen carnaval des animaux en dit was de parade des animaux. Een muzikaal kijkje in de wereld der dieren. We gaan deze uitzending besluiten met het derde strijkkwartet van Gerrit Melles. De uitvoerenden zijn Martin Hounhorst en Victoria Kusachenko viool, Johanna Seven altviool en Bernard Schwartz cello. Er zijn drie delen.

En met deze opgewekte wals in het derde deel van het derde strijkkwartet van Gerrit Melles nemen wij afscheid van u. U heeft in deze aflevering van Chroniek van de Nederlandse Muziek geluisterd naar muziek van muzikaal en medisch dubbeltalent Gerrit Melles. Informatie over de gespeelde werken vindt u op de website concertzender.nl en op onze Concertzender-app. En u kunt daar ook informatie vinden over hoe u ons kunt steunen als donateur of vrijwilliger. Mijn naam is Evert-Jan Nachtegaal en dit programma werd samengesteld door Henk Hielkema.

0: Muziekmakers der Nederlanden. Presentatie Aad van Nieuwkerk.
1: In deze aflevering een tweede selectie uit de muziekkeuze van Esmee Oldhuis, docent aan het Utrecht Conservatorium, HKU. Ze werkt bij de vooral door haar geïnitieerde opleiding Musician 3.0. Ze is ook rietblazer, natuurmens. Ze beheert een dierenshelter en natuurlijk is ze muziekmaker met een eigen en ook eigenzinnige kijk op de muziek en de wereld. Esmee is de gast in de podcastafleveringen van Muziekmakers der Nederlanden van 21 en 28 september 2026. Gemakkelijk terug te vinden via de website van de concertzender of anders via Apple Podcasts. In dit uur een bonte afwisseling van min of meer bekende popmuziek en stukken die je het beste kan klassificeren als jazz. Alle info is te vinden op de website van de concertzender. Om te beginnen muziek van Phil Woods, met aansluitend het nummer Desperado van de Eagles. Maar eerst dus het trio van rietblazer Phil Woods met Tommy Flanagan, piano, en Red Mitchell, bas.

Desperado van de Eagles, voorafgegaan door Three for All en Goodbye Mr. Evans van het trio van Phil Woods. Muziek gekozen door Esmee Oldhuis voor haar Desert Island Discs lijstje, dat ik haar gevraagd had voor het interview dat ik met haar deed voor de podcastaflevering van Muziekmakers der Nederlanden. Een voorbeeld van de muziek die ze hoorde als kind, dat nummer van de Eagles. Muziek die haar vader draaide in de auto. We horen daar straks nog een paar voorbeelden van. Maar eerst pianist Keith Jarrett van het album Tribute. Esmee wilde in de podcast alleen het intro laten horen van het bekende nummer All the Things You Are, maar nu het hele stuk en Sun Prayer.

U hoorde het tweede vioolconcert, BWV 1042, uitgevoerd door Vadim Gloeseman, Zachary Coratin en het Kompas Resonans Orkestje. Hans Meerman en Govert-Jan Bach, dank u voor uw aandacht en graag tot morgen.

Dag luisteraars, dit is Concertzender Live Archief. Religie raakte in de 20e eeuw steeds meer op de achtergrond, zeker in progressieve milieus. Voor veel moderne componisten was God daarom een gepasseerd station. Maar laten we oppassen voor generaliseringen. Er waren genoeg componisten in de vorige eeuw die diep gelovig waren, en het waren zeker niet de minste. Olivier Messiaen bijvoorbeeld liet zich zijn hele carrière lang door het katholieke geloof inspireren. We horen nu een concert uit 2009 met voornamelijk muziek van hem.

Dat was een orgelpunt. Ik lees twee gedichten nog voor. Het eerste heet Paard en Paard. Dat gaat dus over twee paarden die worden met elkaar vergeleken. En zoals het een vergelijking betaamt, het begint met het woord zoals en het eindigt met het woord zo. Paard en paard. Zoals een ruiter en zijn paard de wegen gaan die zich voordoen. Keuzes maken op een kruispunt, neuzen in de lucht. Of gekozen worden, dom van leven. Paard en ruiter één, zoals men meent. Zelden op een drafje, liever in galop, aan kop van zichzelf. Langs vrienden en familie. Langs de liefde en de dood. En langs zichzelf. En hop, voor het straks te laat is om nog aan te komen. Stuit het paard zijn angst draf. En de ruiter schiet naar voren op een kalmer en een trager paard. Dat al te wachten stond. Een leven lang. Geen verschiet meer om beloftes aan te meten. Of de trouw aan het verleden. Maar stapvoets gaan in het uur van zichzelf, aan de leidsels naast het paard, in het wijdse van de dingen.

tweede gedicht is een zogenaamd proza gedicht. Ik weet niet precies wat dat is. Maar ik zeg het toch maar even. Het lijkt net alsof het proza is. En het heet Heimwee naar een droom. Ik had mijn auto geparkeerd. Aan de overkant was het de Centuurbaan. Ook de parkeermeter was Amsterdams. Maar het brede trottoir en het hoge spijlenhek en het licht waren Parijs.

Aan de trottoirrand stopte een bus uit mijn geboortedorp. Maap Kome liep langs me heen. Het was Maap, want zijn tweelingbroer is net gestorven. En daar kwam Cor Druyf aanlopen. En langs het hek gingen gearmd mijn vader en mijn moeder. Langzaam, maar beslist, als in Melope naar zee. Ze waren al bijna voorbij. Vader droeg een bruin colbert. Moeder een beige zomerjas met ceintuur. Zo broos. Zo breekbaar. Ik kan jullie wel een lift geven hoor, zei ik. Nou joh, zei moeder. Jij ook hier? Vader glimlachte. Droefgeestig. Wist nog steeds wat hij altijd had geweten. Alles vergeefs. Nu komt het. Het verdrietige, zachte, grijze, gelukkige Parijse licht waarin ze liepen. Achter het hek een immense ruimte met een hoger licht als van een zon die door wil breken. Ik opende mijn hand naar mijn hevig hedendaagse auto. Dacht, hoe krijg ik ze daar zelf ingestapt? Want de deur kan niet goed open door die parkeermeter.

U hoorde een allegaartje van klassieke en moderne composities en poëzievoordrachten. Ze werden gehouden op 8 februari 2009 in de Amsterdamse Oranjekerk. Het volledige programma vindt u op onze website of in de app. Dit programma werd samengesteld door Wouter Steenbeek.

Dit is Ratatouille. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Waar wacht u nog op? Voor maar 25 euro per jaar helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

Dit is Ratatouille. Iedere werkdag op deze zender tussen 4 en 5 uur. Kijk voor de speellijst op concertcenter.nl of in de app.

0: Dick Angarn, d'abord un verre. En daarvoor Claude François met Ce soir je vais boire. En nu Jacques Brel over de dronkaart. Hij neemt er nog eentje, zegt hij, en dan gaat hij vertrekken.
1: Ami, remplis mon verre, encore un, et je vais.

naar Brill was dat het L'Affaire Louis trio met Chanson Abwaar. Daarmee is deze wijnaflevering van het Chanson alweer bijna afgelopen. Samenstelling en presentatie Sylvester Hoogmoed. Nu tot slot nog een heel oud drinklied door Al Colombe. Vrienden, laten we drinken. Tot volgende week.

0: Het Hammondorgel. Log, zwaar, niet te tillen, vaak stuk, moeilijk te bespelen. Wat is er in godsnaam zo aantrekkelijk aan het Hammondorgel? Het is gevierd en verguisd. En het zindert al bijna 100 jaar in zowat alle muziekstijlen. Van wereldhits tot in hoorspelen. Zijn iconische sound treft het hart, nee, eerder de onderbuik. Wat maakt het Hammondorgel zo bijzonder? Een podcastserie door Charlie Kroijmans, Karin Klooster en Aad van Nieuwkerk. 14 organisten die vertellen over hun instrument. Dit is een bonusaflevering met een hele reeks tamelijk obscure Hammond-plaatjes. Charlie, waar ben jij zoal op gestuurd?
1: Nou Aad, ik heb drie nummers gevonden met een beetje wereldse sfeer. Het eerste is jazz combo trio Elkano Browning Cream. En dat is een trio opgericht rond 2006-2007 door Mikel Aspiros. Hij speelt Hammondorgel, Hammond C3, piano, synth, chalaparta, een baskisch percussie-instrument en melodica. Maar ik denk dat hij in het nummer wat we gaan horen, Rich Man Poor Soul, van het album Bor Bor, de Hammond speelt. Samen met Dave Wilkinson op gitaar en zang en Frank Mantegari op drums.
2: Rich man poor soul, rich man poor soul.

Dat was Elkanah Browning Cream met Rich Man Poor Soul. En ik vond ook een interessante combinatie van de Hammond en de Oud. Je weet wel, Arabische luid. Dit is van Azul, Fadels Boubacar's Oud en Hammond Quartet uit Berlijn. Het is hun eerste en ja, misschien wel hun enige concert. En ze spelen Belalim. Dat is geschreven door de Turkse muzikant, auteur, dichter en politicus Zulfo Livaneli. Je hoort Fadel Boubacar op oud, Thomas Bouser op Hammond B3, Ingo Hip op saxofoon en Konrad Wieman op drums.

Dit was Azul met Bella Lim. En dan heb ik nog een folkband uit Finland. Poana, folkband uit Finland, heb ik een paar jaar terug live gezien op de Womax. En ik vond het wel een leuke combinatie, folk en de Hammond. En ze hebben het ook nog over vooroordelen van vrouwen, heksen en paranoia, angst voor vreemdelingen, enzovoort, enzovoort. We gaan luisteren naar de Hammond-speler Tero Penanen en de rest van de band. Hier is Akoyen Homia, oftewel Womanish Work van Pauwanne.

Pauwanne. Een paar afleveringen geleden besteden we al eens aandacht aan vrouwelijke Hammond-organisten en deze mag hier niet ontbreken. In Amerika wereldberoemd, maar aan onze kant van de wereld behoorlijk obscuur gebleven. De in 1954 geboren koningin van de Hammond B3, Elbernita Twinkie Clark. Hier is Power.

0: Dit was El Bernita, Twinkie Clark. En Karin, wat zijn jouw obscure keuzes?
1: Ik koos eigenlijk voor nummers waar het Hammondorgel niet zo'n prominente rol speelde. Eigenlijk wat meer op de achtergrond. De nummers die ik heb gekozen, in ieder geval drie van de nummers, daarin geeft de Hammond juist diepte aan het nummer in zijn geheel. Het vormt een soort onmisbare, essentiële onderlaag of een tapijt van akkoordlagen. Maar daarom niet minder belangrijk. Wat ik geweldig vind is het nummer van Frank Zappa. Frank Zappa behoeft natuurlijk als fenomeen verder geen introductie. Ik koos voor het nummer Road Ladies van Zappa and the Mothers of Invention. Het nummer komt van het album Understanding America. George Duke speelt hier het Hammondorgel. Het is een ouderwetse blues, of beter gezegd een parodie op de blues, à la Zappa. Ruig, recht voor zijn raap. En met een bescheiden maar onmisbare rol voor de Hammond op de achtergrond. Het nummer gaat over het vaak eenzame leven on tour. You got nothing but groupies and promoters to love you. And a pile of laundry by the hotel door.
2: Don't it ever get lonesome.

Dit was Road Ladies van Frank Zappa. We gaan verder met Uncle Southern van de gitarist John Scofield van het album Combo 66 uit 2018. De rol van de Hammond lijkt ook hier bescheiden, maar is dat evenmin. Het vormt het bed dat zich langzaam in het nummer wortelt en het nummer draagt. We horen Gerald Clayton op Hammond met rond 2 minuut 48 een hele mooie solo. Thank you.

0: Dit was Uncle Southern van John Scofield. We gaan verder met Bob Dylan. Bob Dylan schreef in opdracht het nummer Cross the Green Mountain. Het is een folk ballad, een folk ballade over de Amerikaanse burgeroorlog. Je zou kunnen zeggen dat het een poetry slam avant la lettre is. Muzikaal gebeurt er niet echt heel veel, maar het instrumentarium ondersteunt de inhoud juist ijzersterk. Het nummer is gemaakt in opdracht voor de film Gods and Generals uit 2003 van Ronald Maxwell. Het orgel wordt hier bespeeld door Benmont Tench.
1: I crossed the Green Mountain

0: Close the eyes of our captain. Peace may he know.
1: Cross the Green Mountain van het album Telltale Signs van Bob Dylan. Nou koos ik toch nog even voor een nummer waarin het Hammond centraal staat. Gespeeld door een vrouw, namelijk Dominique Johnson. Het nummer komt van een YouTube-video getiteld Dominique Johnson Blesses Us with the Hymns on the Hammond B3 Organ. Zij is een jonge organiste uit Chicago en heeft een online muziekschool. Ze komt uit de gospeltraditie en ze heeft een volkomen natuurlijke stijl. Gospel eigen zou je kunnen zeggen. Zo bijna tussen neus en lippen door speelt ze de meest onweerstaanbare riffs.

0: was Dominic Johnson. En Aad, vertel eens, wat heb jij meegebracht?
1: Ik blijf even bij de vrouwen achter de toetsen, namelijk bij Rosa Rio. Oorspronkelijk was het een theaterorganiste die op een groot theaterorgel stille films begeleidde in New York. Maar dat hield op in de jaren 20 van de 20e eeuw, toen de geluidsfilm opkwam. Tja, redding kwam van het Hammondorgel, waarmee ze in de jaren daarna gedurende haar lange, lange leven, ze werd geloof ik 105 of zo, televisie- en radioprogramma's van muziek voorzag. En dit komt van een obscure plaat uit 1969, uitgegeven door het Rozenkruisersgenootschap met muziek om bij te mediteren. Een improvisatie van Rosa Rio.
2: Music is primarily emotional and not an intellectual appeal. Attuning the consciousness with music tends to subordinate other impressions or images that otherwise might crowd in upon the mind. Further, certain select music stimulates those psychic centers which help induce the more exalted state of mystical consciousness.

Wordt nu Corinthe nummer 5, de Passacaglia de Signor Luigi en La Romanesca, alle op clavecimbal. En tussendoor klinken twee korte orgelwerken, ook wel verzetten genoemd.

U hoorde Manuel Tomadin met vier werken van Michelangelo Rossi. De laatste was La Romanesca. En ze staan op de cd Rossi, Toccata e Correnti, die uitkwam bij Brilliant Classics in februari 2026. Alle informatie over de gespeelde muziek en de cd's is te vinden in onze programmagids en die vindt u op concertzender.nl of in de app. Ach, we zijn al door het uur heen. Fijn dat u heeft geluisterd naar Nuove Musiche. En dit programma werd voor u samengesteld door Erwin Kost.

Dag luisteraars, bij de Concertzender kunt u het komend uur luisteren naar De Tuin van Oud, waarin we muziek laten horen uit oude handschriften en liedboeken. Je zou kunnen zeggen, we laten u een tuin van oude handschriften horen. We beginnen met muziek uit het liedboek van Johannes Heer. Hij leefde begin 16e eeuw. Dit liedboek is een van de meest belangrijke getuigenissen uit de muzikale bourgeois-cultuur uit de 16e eeuw in Zwitserland. Het vormt het belangrijkste werk uit de muziekcollectie van de Abdijbibliotheek van St. Gallen. Johannes Heer werd geboren in Glarus en was een koorknaap. Als zodanig kreeg hij zijn muzikale opleiding bij de voorbereiding van een religieuze loopbaan. Maar zijn interesse voor muziek werd gaandeweg belangrijker. In het begin van de 16e eeuw studeerde hij in Parijs en begon hij te werken aan zijn liedboek. Hij verzamelde niet alleen liederen, hij componeerde ze ook. We laten u een aantal van zijn werken horen. O Wege der Mond en Een Freudversig Ich Mengen Tag. U hoort ensemble Detractis.

Het ensemble Tetractys speelde twee liederen van en uit het liedboek van Johannes Heer. Mooie voorbeelden van 16e eeuwse muziek uit de Zwitserse bourgeois. Nog twee werken. Er hör mich lieb en Auch hulf mich leid. Natuurlijk weer door Tetractys.

Dat waren twee liederen uit het liedboek van Johannes Heer. Erhör mich lieb en Ach hulf mich leid. Ze werden uitgevoerd door Tetraktis onder leiding van Kees Boeken, Vedel en Blokfluit. Een instrumentaal intermezzo nu. Spaanse muziek voor vihuela. Een Spaanse luid in de vorm van een gitaar. Uit de 16e eeuwse muziekbundels hoort u van Louis de Milan een tiento en van Louis de Navarre O Gloriosa Domina. Ze werden uitgevoerd door Christopher Wilson op vihuela.

Van Louis de Milan hoorde u een tiento, gevolgd door O Gloriosa Domina van Luis de Navas. Christopher Wilson op Vuela was de uitvoerder. We gaan door met muziek uit een ander boek, het Oxford Manuscript. Geen prachtig versierd boekwerk, maar een eenvoudig script zonder afbeeldingen. Desondanks is het een hele waardevolle bron van vroege renaissance muziek. Luister naar Belle Plaisante, samen met Puisque je suis van Walterius Liebert, en naar het rondo Quand de la belle me partit van Guillaume Malbec. Het wordt uitgevoerd door Tetractis onder leiding van Kees Boeken en we noemen nu ook even de vocalisten. Sopraan Susie Toth en countertenor Carlos Mena.

Dat was de madrigaalcyclus Le Lagrime del Peccatore van Lodovico Agostini, uitgevoerd door Dulce Memoire onder leiding van Denis Rezin-Dadre. In september 2025, ruim een half jaar nadat deze opname gemaakt werd, overleed Rezin-Dadre. En met deze wat droevige mededeling zijn we aan het eind gekomen van deze documento, die dit keer werd samengesteld door Johan van Veen. Alle gegevens van dit programma kunt u nalezen op onze website concertzender.nl. En via die website kunt u ook vriend worden of zelfs sponsor. We kunnen uw hulp goed gebruiken. En voor zover de tijd het toelaat, is hier nog een stukje van Deficiat in Dolore van Orlandus Lassus.

Welkom bij de Concertzender. Dit is Missa et cetera. Dit programma is gewijd aan Alexander Agricola, een van de vertegenwoordigers van de Franco-Vlaamse school. Over Agricola is niet zoveel bekend. Hij werd in Gent geboren in 1445 of 1446. En er is een document waarin hij akkerman wordt genoemd. De Latijnse vertaling van Agricola. Waar en van wie hij zijn eerste muziekonderricht kreeg, dat weten we niet. Vermoedelijk kreeg hij zijn eerste aanstelling aan de kathedraal van Cambrai. Hij moet een nogal rusteloze persoon zijn geweest, want hij heeft op verschillende plaatsen gewerkt en er zijn meerdere momenten in zijn leven waarvan niet bekend is waar hij zich bevond. Uiteindelijk overleed hij in Valladolid in Spanje. Zijn oeuvre is niet erg omvangrijk, maar omvat wel muziek in vrijwel elk genre van zijn tijd. In dit programma horen we een mis en een aantal werken die het belang van de Maria-devotie weerspiegelen. Het eerste werk is de Missa in Mine Zin. Het is een van de weinige missen uit de Renaissance die gebaseerd zijn op een Nederlandstalig lied. In deze mis ontbreekt een Kyrie. Dat is mogelijkerwijs verloren gegaan. U hoort nu een uitvoering door de Capilla Flamenca onder leiding van Dirk Snellings.

Dat was de Missa in Mine Zin van Alexander Agricola, uitgevoerd door Capilla Flamenca onder leiding van Dirk Snellings. Datzelfde ensemble horen we nu in Agricola's setting van de Maria Antifoon Regina Caeli. Dit werk wordt gevolgd door twee motetten, eerst Ave Domina Sancta Maria en daarna Ave Pulcherrima Regina. Ze worden uitgevoerd door het ensemble Odecaton onder leiding van Paolo da Col. In het eerste motet hoort u ook het ensemble La Reverdy. Het programma wordt besloten met weer een Maria Antifoon, ditmaal Salve Regina, uitgevoerd door het Huelgas Ensemble onder leiding van Paul van Nevel.

Dit is The Art of the Improvisers op de Concertzender en World of Jazz. Dit is de 13e aflevering van een serie over de Amerikaanse pianist, bandleider, trombonist en activistische organisator Horace Tapscott. Hij richtte in 1961 in Los Angeles samen met gelijkgestemde avontuurlijke muzici de Underground Musicians Association op. Deze wordt later omgedoopt tot UGMAA, de Union of God's Musicians and Artists Ascension. Hij begint het project deels naar het voorbeeld van Sun Ra, het Pan-African People's Orchestra, en wordt bekend om zijn percussieve, puntige pianospel en avontuurlijke arrangementen. Voor deze uitzending keren we terug naar december 1989 in de Catalina Bar & Grill in Hollywood. We horen een bekende compositie van Tapscott, Sandy and Niles. Deze staat op de cd The Dark Tree Volume 2, uitgegeven door het Zwitserse label Hat Art. U hoort John Carter op klarinet, Cecil McBee op bas en Andrew Cyril op drums.

Voor zijn tweede album, N Session, nodigt Michael Session, saxofonist en lid van het Pan-African People's Orchestra, de pianist uit voor twee stukken in de Stage and Sound Studio in Hollywood. De opname vindt plaats in maart 1990. We horen Tapscott's Maud's Mood met solo's van Session op tenorsax, John Williams op trompet. De bassist is Henry Franklin en drummer Sonship Theus. En Session komt uit op het Duitse label ITM Pacific.

De Franse saxofoniste Nelly Puget nodigt in november 1993 Horace Tapscott, bassist Kent Carter en drummer Andrew Cyril uit in Parijs voor het opnemen van haar tweede album Le Vivre. Ze vormen het kernkwartet, waaraan incidenteel nog Michel Godard op serpent en tuba, Gérard Siracusa op percussie en Jean-François Jenny Clark op bas worden toegevoegd. Nina Bébé, een compositie van Puget, begint met een duo-improvisatie van de bassisten, waarna vervolgens Godard, Siracusa en Cyril samen improviseren. Tapscott blijft op de achtergrond.

Pas in juni 1995 krijgt Horace Tapscott weer de gelegenheid om met zijn eigen kwartet een album op te nemen in Brooklyn. Ayi the Phantom heet het. In het titelstuk horen we als solisten Marcus Belgrave op trompet, Reggie Workman op contrabas en Tapscott zelf. Achter de drumset Andrew Cyril. De andere blazer, Abraham Burton op altsax, is in dit stuk niet te horen.

Iets eerder in dezelfde maand speelt Tapscott op het Moers New Jazz Festival in Duitsland met zijn Pan-African People's Orchestra dat uit 14 man bestaat. Eén stuk van dat openluchtoptreden belandt op de in 2022 door The Village uitgegeven dubbel LP 60 Years. En dat is Ballad for Deadwood Dick, dat natuurlijk helemaal geen ballade is. In de discografische gegevens staan twee pianisten vermeld, naast Tapscott ook Nate Morgan, aangezien de bandleider ook als dirigent fungeerde. De horensolo is van Fundy Legone, de tuba-solo van William Roper.

En met Blokkemi, met het stuk Rin, komen we bij het tweede uur van Sensenta zijn we aangeland. Al die lo-fi knispergeluidjes met gitaren en alles een beetje ontstemd en ongetwijfeld cassettebandjes is een beetje het handelsmerk aan het worden van het Engelse label White Lab Racks. En dat is waar dit album van Blokkemi is verschenen. Rin staat op het album Elith en het is ook al verschenen in september, want we zijn bezig met een enorme stapel ingestuurde albums afwerken, omdat ik eventjes ben weg geweest deze september. Maar we moeten natuurlijk ook nog eventjes terug naar het verleden in sommige gevallen. Vorige week zijn we geëindigd met Rolly Porter, dus waarom zou je daar nu niet mee beginnen? Van het album Kistvaan uit 2020 is dit Rolly Porter met Burial.